0: Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Bibliotheek De Lage Beem houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Lever ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Bibliotheek De Lage Beemd houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is Poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Bibliotheek De Lage Beemte houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920.
2: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt, zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
0: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920.
2: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beem houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Lever ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

0: Dance No More van Harry Styles was dat. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen half bewolkt met een enkele bui in de middag. De maximumtemperatuur werd 22 graden. 'S Nachts ging het terug naar 14. De wind blies uit het westen en in de avond werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

0: Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

1973, oftewel 1973, met James Blunt. Het archiefnieuws van juli dan 1955. De Nederlandse regering besluit tot de aanleg van de Deltawerken. Wereldberoemd werden ze. In Rotterdam wordt in 1996 een nieuwe Erasmusbrug officieel geopend. En een brand in een flatgebouw in Den Haag eist in 2016 twee levens. De spotvraag van vandaag: welke Nederlandse atleet won in juli 2006 goud op de 200 meter bij de Europese kampioenschappen? Yeah.

prachtige muziek maakt hier Danny Vera en All Behind. En je krijgt nog het antwoord op de spotvraag van vandaag. Het was Serendi Martina die in juli 2006 goud won op de 200 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Goedemorgen, dit is OSR. Klaar wakker met Gary Moore en Empty Rooms.

We gingen naar No Mercy Raccoon, was dat de Beatles ook nog met Babies in Black. Waarmee we naar het einde gaan van deel 1 klaarwakker voor vandaag, voor deze vrijdag. En nog even, het is alweer weekend. Het is fijn. Heb jij je plan al gemaakt of denk je, ik zie het allemaal wel? Ik hou mijn gemak een paar dagen, want maandag moet ik weer aan de bak. Kan ook natuurlijk. Zometeen het nieuws, regio break. En voor die tijd nog wet.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt, zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OP.
5: OSR 920.
6: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
7: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

0: Ja, het geluid wat je meteen verbindt aan maar één band, hè, dat is Creedence Clearwater Revival. Suzy Q dit keer, een van al die nummers die ze ooit eens maakten. En dan twee van één van vandaag. Christopher Cross zit daarin, straks All Right. En we beginnen met Arthur's Team.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.

Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden.

0: staan Rich Ray calling out to Carol en Rick Iglesias hier op OSR 920 met zijn nummer Escape.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag Rein van den Boek en Trumpet Cross uit de jaren 80. Rein van den Boek toonde met dit solowerk opnieuw zijn veelzijdigheid als trompetist. De titel verwijst naar een kruising van stijlen met klassiek of kerkmuziek invloeden. Het nummer kenmerkt zich door een statige, majestueuze trompetmelodie boven een krachtig orkestraal fundament. Het was bedoeld als een showstuk dat zijn technische vaardigheid etaleerde boven zijn werk met BZN.

Johnny Hallyday en daarvoor Rijn van den Broek. En terwijl ik dat nummer hoor, terwijl ik Rijn van den Broek hoor, zit ik te denken van, hadden we die al niet gehad als instrumentaaltje in zijn verhaaltje? Maar goed, dus dan nu toch te laat. Het blijft een mooi nummer, hoe dan ook.

Magic Man, inderdaad, van Hart, waarmee we aan het einde komen van Klaar Wakker, straks Muziekfabriek. Veel plezier daarmee, alle andere programma's ook. Ik ben er weer maandagochtend om 7 uur. Fijn weekend.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leijgraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap A. Maas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Corner, Gloria Estefan en Get On Your Feet. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdagochtend. Oh, vrijdag is altijd leuker, is altijd lekkerder. Gaan we richting jouw weekend. Het zit er bijna aan te komen. Heb je nog plannen trouwens voor het weekend? Nou, gaan we het straks nog wel over hebben. Het is vandaag de 17e van de 7e, 2026 tot om 12 uur, muziekfabriek. Europese bedrijven lopen risico door wachtwoordsoftware van Russische banden, met Russische banden. Een zwarte cross-stuntman met hoge snelheid werd gelanceerd, ligt in het ziekenhuis. Ja, het schijnt alleen maar voor controle te zijn, maar ja, je weet het nog nooit. Het is ook een beetje een stunt die eigenlijk, ja, beetje heftig is. Laat het daar maar over houden. Tot om 12 uur is het muziekfabriek, de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Ronan Keating en Loving Each Day, Aerosmith en Dream On. Radio hier op OSR 920 op de vrolijke vrijdag richting jouw weekend. Ah, het zit eraan te komen. Ja toch? Dit is Dave Edmunds, Girls Talk op OSR 920.

0: If I change the world, oh my world. Maar ja, als je de wereld zou kunnen veranderen, wat zou je dan toch allemaal doen? Er zou een heleboel te veranderen zijn volgens mij. Hè? Lisa Stanfield, vandaag is het zonnig. Later ontstaan wat stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog in Brabant. En de temperatuur stijgt naar 27 à 28 graden bij een meest matige noordwestenwind. Het weekend verloopt koeler. Daarbij komen meer wolkenvelden voor en de temperatuur stijgt zaterdag naar 22 à 23 graden. Zondag wordt het niet warmer dan 21 graden.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

Manfred Mann uit de jaren 60, nog zonder The Earth Band en Pretty Flamingo. Steve Forbert en Schoolgirl en normaal draaien we. Marie uit de Achterhoek. OSR 920, vrolijke vrijdag met nu de Major Dundee Band. The Longer the

uit een beginperiode. Ik heb het over de Who samen met Roger Daltrey en Talking About My Generation. Guus Meeuwissen geeft mij angst het oude succes van André Hazes natuurlijk. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen zijn verhaal. Dat doen we zo rond 10:30. Tot het nieuws, Phil Collins, Philip Bailey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging, maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar, waar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt, zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap Aalmaas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: Mooi hè, Paul Weller. You do something to me, Zen and Hair.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag start zonnig, later ontstaan stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog in Brabant. Temperatuur 27 of 28 graden. Vanaf morgen 22 graden. Ha, dat is een hele verandering.

Yo, my goodbye, Joe Cocker, Unchained My Heart en Nielsen en Miss Montreal draait ook nog aan. OSR 920. Tot een 12 uur muziekfabriek. Ooit draaien we van die platen die eigenlijk, ja, kunnen die dan wel, kunnen die dan niet. Maar ik vind het zelf zo mooi. En het stond eenmaal in de lijst. Ik denk, ach, laat hem even lekker staan. Alabama Shakes. Western Girls. Girls and Boys. Zo heet het album waar het vandaan komt. Hold on, hier op OSR 9.

0: gotta hold on.
1: OSR 920.
2: Muziekfabriek.

0: Sleeping Satellites, alweer een hit van een tijdje geleden. Five Americans had ook nog een Western Union. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Wanneer leer je het nou eindelijk eens? Je weet nou...

onze rare gewoontes. En ik heb ze, dat geef ik toe. Maar luister, schat, jij hebt ze ook, hoor. Wat mij betreft zijn we al veel te lang bij elkaar om nu ineens een punt achter onze relatie te zetten. Dus ga nou niet bij de pakken neerzitten, maak nou geen ruzie. Want anders is het misschien beter dat we er toch mee ophouden. Wat is immers het nut van een relatie als je elkaar niet meer recht in de ogen kunt kijken? Geloof me, als je me nu nog niet goed kent, dan zul je me ook nooit echt leren kennen.

Stevie Wonder met Sign Seal Delivered, I'm Yours. Ik denk, ach, laat ook iets draaien van die man uit de jaren 80. Stevie Wonder, Master Blaster German, Los Del Rio. De zomer in de bol en de Mac Arena. OSR 920, tot het nieuws. ELO, Electric Light Orchestra.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap Aalmaas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Bibliotheek De Lage Beemte houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: I'm a gambler, Boazeg, Centerfold en Dictator.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag start zonnig, laat ontstaan stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog in Brabant. Temperatuur stijgt naar 27 à 28 graden. Van het weekend 22 graden. Dat is wel een heel verschil met gisteren en eergisteren. 31, 32 graden. Ja toch? Manic Street Preachers, nu op Boazeg 920.

Save the Hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.

Achter rock'n'roll van lang vervlogen tijden, even terug naar de jaren 50. Ook dat doen we hier bij OSR, Buddy Holly en de Crickets and That'll Be the Day. 17 juli 1972. Onder een vrachtwagen van de Rolling Stones ontploft een bom. Dat gebeurt in Montreal, Canada. 32 luidsprekerboxen worden vernield. Radiostations krijgen meer dan 50 telefoontjes van mensen die beweren de aanslag gepleegd te hebben. De werkelijke

0: De Luke afgelopen weekend stonden ze nog op Bospop. Status Quo had ook nog een again and again and again and again.
1: Let's go, girls.
0: Oftewel een beetje als doe het nog een keer, nog een keer, nog een keer, ja. Zo, denk na het nieuws, Leo van de Boom. Fijn weekend, spreek je maandag weer. Laatste, Shania Twain.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap A. Maas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

veel mensen een nieuwe wereld open toen de vliegangst voorbij was. No More Fear of Flying hoorde je van Gary Brooker. Het is de eerste plaat op deze vrijdagmiddag, bijna weekend. Dit is OSR 920 met zojuist 3 uur lang Ben Vril op de radio met de muziekfabriek, onze arbeidsvitamine van OSR 920. En dan is het tijd voor Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Tot 2 uur ben ik bij je met een hele leuke muziek met nu de Golden Earring. Een hele goede middag.

U luistert naar OSR 920 en 6 decennia hits die komen voorbij. En uit de jaren 80 zojuist via Viren en Galaxy. En What Do I Do? Daarvoor een van de populairste artiesten van dit moment, Bruno Mars. Met maar liefst 3 platen staat deze man genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En je hoorde zijn allernieuwste, On My Soul. Verder met wat blues, die hit van de Vogel Brothers.

0: Ava Max. En we draaien de platen helemaal. Je hoort het nog eenmaal. So am I. We gaan zometeen heel even plaatsmaken. En gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze vrijdag. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog In Excess.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt...

0: OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. OSR 920.
2: Grootje OSR.

Dirty Work. Ja, nog eventjes. Het weekend, dat is in zicht, dus dan kun je dat achterwege laten. Je hoorde Steely Dan, gevolgd door de hit van Caro Emerald.

CNC Music Factory, helemaal gedraaid. Gonna Make You Sweat, daarvoor twee platen van Vaderlands Bodem. Je hoorde Automatisch van Fleming en Caro Emerald. En als je denkt, wat heb ik lang niks meer gehoord van deze dame? Dat klopt. Ze is verder gegaan onder een andere artiestennaam, maar wel de Jordan. Je hoorde nog wel eenmaal A Night Like This. Geboorte nu, de hit van Lime.

Ik ben blij dat deze man regelmatig aanschuift aan de lunchtafel en daarvoor ook tijd maakt. Robbie Williams en Advertising Space. We gaan heel even plaats maken. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur. En daarna nog een uur. Broodje, zeg. Wat mij betreft graag het zo in de laatste. Dit uur, de Doobie Brothers.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je het nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

jaartjes hield het toch op te bestaan. De Britse boyband Brother Beyond en een van hun hits, The Harder I Try. Het is de eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodje Ozer op de vrijdagmiddag. Bijna weekend nog even doorbuffelen en dan is het zover. En verder met de Queen of Disco. Dit is Donna Summer.

De hits vliegen als warme broodjes over de toonbank. Broodje OSR met Leo van den Boom.

Don't Quit Dancing, gevolgd door Miley Cyrus. Een van haar mooiere werken van nog niet zo lang geleden. Geniet dat tikke ram, daarmee gaan we verder. En over de bloemen van Miley Cyrus gesproken. Neem een bosje mee voor je allerliefste. En maak daar een traditie van, het zou mooi zijn.

Muziek uit de Motown-stal, The Temptations. En ik zie de heren nog op mijn netvlies mooi dansend op dit nummer. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Erbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. En betreffende dat bosje bloemen en de traditie. Doet het alleen in het weekend. Dat is meer dan ruim voldoende. Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij

heerlijk is dat op deze vrijdagmiddag. De zon laat zich af en toe zien en dan daartussendoor is het heerlijk koel. Fijn is dat een keertje. Je hoorde Jimmy Cliff, Hakuna Matata. En zometeen hoor je de Crystal Fighters met de welbekende The Plage. Daarvoor gaan we naar Schotland. Dat doen we met de heerlijke stem van Rod Stewart. I didn't

0: Respectable uit de jaren 80. De zusjes Mel en Kim Appleby en ze hadden ook een hele grote nummer 1 hit. Showing out, get fresh at the weekend. Ja, dat weekend, dat staat voor de deur nog eventjes en dan is het zover. Lekker de teugels laten vieren en genieten van OSN 920 met nu een plaat uit het zuiden des lands, Robin Hesse.
1: Het was

deze gitaarklanken van Henk de Nij van de Jets, de Guitar King, komt er een einde van Broodje OSR op deze vrijdagmiddag en van deze week. Maandag is er weer een gloedje nieuwe. Om 12 uur ertussenin is het weekend. Ga ervan genieten. Geniet van al die leuke collega's hier bij OZ 920 met zometeen Peter Derks. Graag tot maandag. De laatste plaat van mij is die van Texas.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Bibliotheek De Lage Beemd houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Het schijnt maar niet te lukken voor deze Marco Bublé. I haven't met you yet. Oh zeg, in de middag, hartelijk welkom en uw gast hier tot 4 uur.
1: Peter Dirks.

gitaarpop uit Zweden, The Cardigans. Een Love Fool. En daarvoor hadden we ook nog Paul McCartney van de Beatles samen met Wings en Mrs. Vanderbilt. Zometeen nog Lil Eva, The Locomotion naar Robbie Williams en Gary Barlow. Dit is Shame.

The Locomotion, Little Eva. En het nummer werd destijds geschreven onder andere door Carole King. En later was er ook een versie van de Grand Funk Railroad. En van Kylie Minogue in de jaren 80. Ozer in de middag. Onderweg staat klaar hier in de lijst. Faith Evans, Mesmerized. En nu eerst de heren van Direct op de radio. Dit is Wild Hearts.

Faith Evans en Mesmerized. Kijken we dan nog even naar het weer voor dit weekend. Ja, vandaag nog temperaturen tot 28 graden bij een meest matige noordwestenwind. Het weekend dat verloopt echter wel koeler en daarmee doet de zomer eigenlijk ook een stapje terug qua temperaturen. Er komen meer wolkenvelden voor en de temperatuur die stijgt zaterdag tot maximaal 23 graden. En zondag dan wordt het niet veel warmer dan 21 graden. OZA 920. Zo trek je nog muziek van Juan Luis Guerra. En dit zijn Seals and Crofts, Diamonds, Girl. Op OZA 920.

Insomnia van Fail is opnieuw leven ingeblazen door BB Rexha, New Religion. Zodat je nog Girls Aloud en Jump en ook nog John Denver, Calypso. En dit is zijn eerste pretenders, Thin Line Between Love.

Een mooie muzikale erfenis van John Denver. Calypso. Straks dan alweer het radio-nieuws van 3 uur en de regio-break. Word je helemaal bijgepraat met het allerlaatste nieuws wat speelt in jouw eigen regio. Dan zijn we straks na 3 uur nog graag een uurtje weer terug. Oh zeg, in de middag, maar nu is dit de dijk en iets zo goed.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Bibliotheek De Lage Beemte houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshop-host Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap Aalmaas gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Gemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Meng de Viel met zanger Willy de Viel, Dino Savio, Corazon. Welkom terug bij alweer het tweede uur van Ozer in de middag. Onderweg nog staat klaar Shakira met Die Die, het themalied van de WK. En de Jacksons, Blimmendan Boogie komt er ook aan. Nu eerst Bryan Adams en Somebody.

Het themalied van dit jaar van de WK, Shakira en Burna Boy, Die Die. En aankomende zondag dan de grote finale tussen Argentinië en Spanje. En morgen dan de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. Oh zeg maar nu, Mike en de...

Al ruim 20 jaar niet meer onder ons. Prince en een van zijn grote hits, When Doves Cry. Zo direct hier nog Ben Summers, Kill for a Broken Heart en Pink, All Out of Fight. En nu eerst heb ik voor jou André Hazes,

Night. Dit is de vrijdag van OSR 920. En we hebben nog heel veel meer leuke programma's vanmiddag en vanavond. Onder andere straks om 4 uur OSR in de middag met Martin Huibers. En om 6 uur Tom Holland met De Avond Door. En diezelfde show wordt ook verzorgd om 7 uur door Kees Verkooy. En om 8 uur door Peter Boer. En ook nog om 9 uur Peter Leenders. En

voel de kracht van de liefde, de power of love. Je hoorde Huey Lewis en The News. Daarvoor Too Limited and No One. Hey, ik ben er heel even bij je met onderweg nog Roberta Flack, Killing Me Softly with this song, na Bluff en Nilsson.

Lucas en Steve en Up Till Dawn. Voor mij zit het er weer op voor deze week. Straks na 4 uur deel 2 van Ozer in de middag met Martien Hebbers. Fijn weekend en ik ben normaal weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire basis huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Bibliotheek De Lage Beemden houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Cameo en Wordop. Welkom in Overzeg in de middag, deel 2. We danken Peter voor het eerste gedeelte. Het is vrijdag 17 juli, de laatste werkdag van de week. En voor de meesten zit er de eerste week vakantie alweer op. We hebben Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.

0: My Morning Jacket en Feel You. En hoe komen ze nou bij de naam My Morning Jacket? Nou, eens vond de zanger van de band een jasje 's morgens vroeg met de letters MMG en hij maakte ervan My Morning Jacket. En de breedte Feel You en daarvoor hadden we de Black Eyed Peas met Don't Funk With My Heart. Hier is Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

0: De Even Corner die op het eind van de jaren 60 nogal wat hits scoorde. Zoals Bend Me, Shape Me en Hello Susie. Maar deze was misschien wel de allerbekendste. If Paradise is Half as Nice. En de zanger, gitarist van de band, Andy Fairweather Low, was later een geziene muzikant bij Eric Clapton en ook bij Roger Waters. Daarvoor hadden we Rob de Nijs en natuurlijk het grote hitsucces Malle Babbe. We gaan zo meteen weer luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar voor die tijd de foute plaat van Falco. Geschreven door de heren Bollands en Bolland. Die is Genie.
1: Genie, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Beleef de hits. I know.

overduidelijk en herkenbaar de stem van Anastasia en One Day in Your Life. De man die destijds in 1969 al een hit had met Thanks, scoorde 7 jaar later zijn opvolger Love Hits Me. Hier is G. Vincent Edwards op OSR 920.

Seven Nation Army, we kennen natuurlijk het originele van The White Stripes, maar dit was een hele andere uitvoering van Ben Lonkel Soul. En we hadden de chorus daarvoor met Radio. Verstaanbare muziek van Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50.

Dat betekende in 1988 bijna een terugkeer van de Four Tops, want ze hadden lange tijd niet meer gescoord. Een nummer dat werd geproduceerd en ook medegeschreven door Phil Collins en Lehman Dozier. En het heette Loco in Acapulco. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst de spiksplinternieuwe single van Somber uit de hitparade. My Body Isn't Ready.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatsrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Gemeente Gemert Baker wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bibliotheek De Lage Beemden houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemden. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt, zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Welkom in dit laatste uur OSR in de middag van deze week en ook van vandaag. Zo begonnen we met de Spin Doctors uit 1991 van de LP, die toen de tijd heette de Pocket Full of Crimsonic. Tot aan 6 uur nog het allerbeste, zoals deze ook van Spooky 2. En de jaren 60 was dat 69. That was only yesterday.
1: Guess I'll have to

je bent zeker niet alleen. We zijn met z'n allen. Overzeg 920, 24 uur per dag. De Tilburgse formatie Crescent was dat met You Are Not Alone. En Spooky 2 hadden we daarvoor uit 69 met That Was Only Yesterday. De band van Gary Wright, die later Dreamweaver maakte. En Mick Jones, die later naar Forwarder verhuisde. Uit Australië komt Crowded House. Hier is Weather With You. Walking.

destijds in 1977 het allerlaatste nummer wat Elvis Presley opnam en wat van Elvis in de hitparade stond. En dat heette Way Down. En we hadden Katy Perry met Roar. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Waar is de Bos? Dancing in the Dark.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

destijds in 1979 een allereerste singeltje die ze uitbrachten. U2, de Ierse band met Out of Control. Hier zijn de Kinks met Ray en Dave Davids en Mr.

Muziek uit de hipraders van dit ogenblik. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Dat moet je altijd blijven doen. Ook bij warme weersomstandigheden. En daarvoor Duane Duane en de New Moon on Monday. En Sean Kingston had het over de Beautiful Girls. Ondanks zijn suicidiale gedachten. Oude zeg 920 met Lois Lane. En Tonight. Take a look.

Lois Lane, de zusjes Monique en Suzanne Kleeman met Tonight. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start het avondprogramma. De avond door met Tom Holland, met Kees van Kooij, Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenders sluit het af voor de dag begint. Maar dan is het inmiddels 12 uur en middernacht. Ik wens je een heel prettig weekend. Wij gaan eruit vandaag met Vicky.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook struiken aanvragen voor het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bibliotheek De Lage Beemte houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De A-

door met zwijgen. Dat gaan we zeker niet doen, maar ook niet te veel kletsen natuurlijk. Want gewoon lekker muziek, die maakt het programma hier, waar we zeggen 920. Uit de jaren 80 begonnen wij. Goedenavond, welkom bij de avond door tot aan 10 uur. Met nu muziek van Gilbert Ozzetten van Get Down. Zometeen een klassieker van de Simple Minds, She's a River. Heerlijk om daar nu in te springen.

0: Die is een rapper van de Simple Minds. Je weet wel, de band van Don't You Forget About Me. Dat zong hij van een van de meest bekende en mogen niet te vergeten Belfast Child. En daarvoor Gilbert Ozzetta. En nu gaan we terug naar de jaren 60. Een man die in de jaren 50 en jaren 60 heel populair was. Grote hits scoren. En die we ook nog wel eens boven water halen hierboven. Zegt Paul Anka, a steel guitar and a glass of wine.
1: Just

Hij was de leadzanger van de band The Mavericks. Dat was Raul Malo. En I Said I Love You. En daarvoor een van de zomerrits van dit moment. Namelijk Hugo en Solto en Jamaican Bam Bam. We gaan op zoek naar een eendagvlucht. Gaan we doen naar de volgende twee. Nu eerst deze. Fero Sharkey. A Good Heart is Hard to Find.

De mannen kennen wij onder meer van Yellow River en San Bernardino. Dat was ook zo'n leuke plaat in 1972. Iron Horse van de band Christie. En daarvoor hadden wij veel gesjag in. The Good Heart is Hard to Find. Ja, wat er is die? Onze eendagsvlieger, onze One Hit Wonder voor deze vrijdagavond. Een lekker liedje wat je misschien al lang niet meer gehoord hebt. Dan Beard uit 1993. 7 weken tot 40, 12 was de hoogste waardering voor dit nummer. Het heet I Love You, period.

0: bruises.
1: You all got bruises. Dat was de band Train. En daarvoor Dan Beard, ons eendagsvlieg voor vandaag. En I love you, period. De avond door tot aan 10 uur, zoals je dat van ons gewend bent. 7 uur Kees Verkooy, 8 uur Peter Boer, 9 uur Pedro Leenders. En de avond wordt afgesloten, zoals gebruikelijk, op maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 door Perend Goenders. En uiteraard voor de nacht begint. We gaan er even een rondje van 3 doen. Lionel Richie, Angel, Lou Rawls komt eraan. En nu eerst John Farnham en You're the Voice.

geval hebben we nog een jaar 60 klassieker van de band Le Baroque. Dat nummer heette Such a Cat. En daarvoor hebben we de actuele zomerrit Topic X en Baker G en Sorry Pappy. Zometeen het nieuws. Tot aan die tijd. Deze van Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekelsven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Defensie mag nog 2 jaar lang vervuild water met PFAS-stoffen lozen bij de voormalige vliegbasis De Peel. Waterschap AMA's gedoogt deze eigenlijk illegale lozingen tijdelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de vervuiling uiteindelijk te stoppen en de controle te verbeteren. Defensie loost het water om de start- en landingsbanen droog te houden. Dit is noodzakelijk om de optie tot hergebruik van de basis open te houden. De PFAS komt waarschijnlijk van oud blusschuim dat in het verleden is gebruikt. Aan het gedogen zijn strenge voorwaarden verbonden. Die moeten er uiteindelijk toe leiden dat de lozingen verminderen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Kees

Als je de beelden terugziet, krijg je nog kippenvel. Live at Wembley, Jeff Lynne's ELO en Wild West Hero. Welkom, het is even over de klok van 7 uur op deze vrijdagavond. En jawel, we zijn weer lekker voor het weekend. Zometeen de leukste muziek voor je tot 8 uur. In deel 2 van De Avond Door op OZR 920.

ik had zo last, dacht ik van, nou, er komt een lang gekoesterde wens uit, maar is helemaal niet zo. Er komt een nieuwe bril. Meta heeft een bril ontwikkeld die emoties kan zien. En ik dacht, nou, toen ik het zo las van, nou, die kijkt dwars door alles heen, maar dat is helaas niet zo.

Altijd een klein beetje moeite om stil te blijven staan bij dit soort muziek. Was in de jaren 80 eventjes heel populair. Ska-muziek en madness werd ook in die tijd opgericht. En dit was Selector en On My Radio. OZ 920. Dat is waar je naar luistert.

Het nummer komt oorspronkelijk uit 1958. En werd gezongen door Hank Ballard en de Midnighters. En werd niet zo'n hele grote hit. Totdat de Chubby Checker een coverversie van maakte. En in 1960 de nummer 1 positie behaalde. En het is het enige nummer trouwens dat meerdere malen hoog in de hitlijst heeft gestaan. When I pay-

En met deze leuke van de Four Seasons, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooi weekend voor de boeg met heel veel leuke muziek op OZN 920. En wat mij betreft, tot volgende week maandag. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstad Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het pik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van To Switch voor herbruikbare spullen. Leveren ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Bibliotheek De Lage Beemde houdt een speciale workshop papierbloemen maken tijdens het Zebra Festival. De workshop is op zaterdagmiddag 22 augustus van 3 tot 5 uur. Locatie is Poppodium De Bunker aan de Sint-Annastraat 60 in Gemert. Deelnemers maken bloemen van oude boeken. Workshophost Lola laat zien hoe je een unieke letterboeket kunt maken. Activiteit is leuk voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht. Meer informatie en inschrijven vind je op de website van Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR 920.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Labeek, Gemert Bakel en Boekel. Speelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Zo, volgens mij is het weekend begonnen hoor, dames en heren, jongens en meisjes, allemaal een hele goede avond. Dat was inderdaad Lenny Kravitz en California. Dit is OZ 920, 8 uur geweest. Mijn naam is Peter, hele goede avond. Dit is M en die zingt over...

Nou, lekkere zweverige muziek is dat wel. Een beetje dat je zo wegdroomt. Je ligt op de bank. Even een beetje door je telefoon te scrollen. En op de achtergrond staat OSR 920 aan. En ja, wel de oogjes open houden. Ja, wakker blijven. Want we hebben nog zoveel leuke dingen op deze vrijdagavond. Het is 17 juli. En dat, ik heb gehoord dat het dit weekend niet zo heel erg warm wordt. Het gaat een beetje afkoelen. Wel jammer natuurlijk als je dan de hele week je eigen in het zweet hebt gewerkt. En ja, morgen wordt het maar 20 graden. Maar goed, het is ook wel even lekker dat je nou een keer zegt van we gaan het weekend gebruiken om af te koelen. Ja, ja, dat gaan we doen. Lekker. Maar muzikaal doen we dat zeker niet, want we hebben de heetste hits voor je. En als we dan toch op vakantie gaan, waar gaan we naartoe? Dit is een goede bestemming. Bezongen door Venga Boys. Het heet Brazil.

Dat wordt heel vaak gezegd als deze plaat. Heb je ook Rainy Days? Rainy Days, en dan heb ik altijd zoiets van, welke bedoelen ze dan? Nee, het nummer heet I Like Chopin. En het bandje heet Gazebo. En daarvoor Julie Covington en Don't Cry For Me Argentina. En van Argentinië kwamen we en we gingen naar Brazilië met de Vengaboys en Brazil. Don't she-

wel een enorme hit hoor. Even kijken. Eind jaren 90, begin 2000 was dat inderdaad. Sin with Sebastian and Shut Up and Sleep With Me. Nou, we gaan nog even niet naar bed. We gaan nog eventjes de verjaardagen en de historische feitjes met elkaar doornemen. Want op 17 juli 1955 wordt in California de eerste Disneyland geopend. En dat is precies 1 jaar nadat de bouw is begonnen. De openingsdag wordt als een groot gala rechtstreeks op de Amerikaanse televisie uitgezonden. In Montreal in Canada ontploft op 17 juli 1972 een bom onder een van de vrachtwagens met de apparatuur voor de Rolling Stones. Niemand raakt gewond, maar 32 luidsprekerboxen zijn onbruikbaar geworden. Radiostations in Montreal die krijgen meer dan 50 telefoontjes van allerlei groeperingen die deze aanslag opeisen. De echte daders worden echter nooit gevonden. Op 17 juli 1978 is er in Schotland een nieuw groepje op het podium te vinden. Ze noemen zich de Simple Minds en het gebeurt allemaal in Glasgow. En dat op 17 juli 1978. Robbie Williams die verlaat op 17 juli 1995 de Engelse boyband Take That om aan een solo carrière te beginnen. De groep wordt in april 1996 ontbonden en in 2006 komt Take That weer bij elkaar. Dan echter zonder Robbie Williams. Wie hebben we op onze verjaardagskalender staan vandaag? Camilla Parker Bowles, de koningin van Engeland. David Hasselhoff, die we ook wel kennen als de Knight Rider. En die Duitse dame, Angela Merkel, die is ook jarig vandaag. Nou, dan hebben we nog één dame, die heet Natasha Hamilton. En dan denk je, wie is dat dan? Dat is een van de zangeressen van Atomic Kitten.

En zo heette die inderdaad, The Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. En ja, hitparade muziek op OSN 920. Daarvoor de jarige Natasha Whitfield uit het bandje Atomic Kitten. Met twee vriendinnen samen zongen ze de nummer 1, Whole Again.

Ja, lekkere muziek om een beetje heerlijk op te dansen. Ja, dit kan bij Melee en Build to Last. Ja, zeker wel. Ik heb het zelf een keer meegemaakt. Een compleet volle dansvloer op deze plaat. Ja, soms sta je zelf te kijken van wat je aanricht als disjockey zijnde. Maar goed, heerlijke muziek. En die hebben we 24 uur per dag bij OSR 920. Wil je meer weten? Kijk even op de website, Instagram of Facebook. OSR 920.

En het stond al op het album Niemand in de Stad, maar dan alleen in de Nederlandse versie. Wat een vrouw! En de Engelse versie kwam op het album wat ze samen maakte met Solomon Burke. Oftewel The Dijk en What a Woman. En daarvoor The Free en Wishing Well. Zometeen, dan wensen we het jou ook allemaal. Want het beste komt nog. Zometeen eerst Petro Leendes en daarna Berend Koenders. En dat allemaal na het nieuws. Ik zeg fijne avond.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. De gemeenteraad van Boekel heeft op 2 juli het omgevingsplan voor Boekels Ven vastgesteld. Dit plan maakt herontwikkeling van een camping naar een recreatiepark mogelijk met maximaal 120 recreatiewoningen, kampeerplaatsen en centrale voorziening. Ook het omliggende bosgebied krijgt een opknapbeurt. Het gebied, inclusief het voormalig bungalowpark De Vliegberg, wordt opnieuw ingericht met inheemse bomen en krijgt een natuurbescherming. Eerdere bouwmogelijkheden voor 16 recreatiewoningen vervallen hiermee. Het plan is gewijzigd, vastgesteld na 4 ingediende zienswijzen. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer, een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Colin the Gang, Joanna. Wat een hit was dat, zeg. Kijk eens een keer op de website osn920.nl en zoek eens naar die mooie knop vriendje voor een tientje, want je hebt ze nodig altijd, die vrienden. En wij zijn er 24 uur per dag voor jou. En hier is James Brown. It's a man's world.

Mama Bounce, ja. Ode to the Bounce, ook dat nog. De Studio Killers waren dat. En Amy McDonald, die hoorde je ook. Mr. Rock'n'Roll op OSN 920. Even rust met deze hitte. Hier is Nielsen.

Barbara Dixon op de radio. January, February hier op OVZ 920. Want dan is het nog koud, hè, van die tijd. Oh, George Michael hoorde je trouwens ook nog. Freedom, zo heette dat. En we gaan een hele mooie draaien van Fleetwood Mac. Geschreven door Stevie Nicks. Silver Springs, zo heet het. Als antwoord op Go Your Own Way. Ik wens je een heel fijn weekend. En graag tot maandag. Dag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat in Labeek opent op woensdag 29 juli. Afval wegbrengen wordt makkelijker en sneller dankzij diverse aanpassingen. Een nieuw bordes maakt traplopen overbodig. U rijdt direct omhoog voor de containers. Ook is de Milieustraat overzichtelijker met nieuw asfalt, meer ruimte voor auto's en duidelijke borden. Er is ook een innamepunt van Two Switch voor herbruikbare spullen. Lever ze daarin, zo krijgen ze een tweede leven. De openingstijden blijven hetzelfde, maar vanaf 29 juli is er een afspraak verplicht. Zo zijn er minder wachttijden en verloopt alles rustiger en veiliger. Meer informatie kijk op mijnblink.nl. Gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Kuik hebben gezamenlijk controles uitgevoerd bij zo'n 25 locaties waar arbeidsmigranten verblijven. Deze controles vonden zowel overdag als 's avonds plaats. De actie was erop gericht een goed beeld te houden van de leef- en werksituatie van deze migranten. Ook wil men signalen van mogelijke uitbuiting of mensenhandel in een vroeg stadium herkennen. Tijdens de controles zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 120 arbeidsmigranten op hun woonadres. De controles vonden plaats onder regie van het interventieteam Maas en Leigraaf. Er zijn geen misstanden vastgesteld. Milhezen heeft dringend nieuwe woningen nodig, maar de wijze waarop de plannen aan de Milhezenstraat zijn goedgekeurd baart zorgen. CDA, Dorpspartij en D66 stemden in met de bouw van maar liefst 87 woningen en een supermarkt zonder dat er duidelijkheid is over cruciale aspecten. Zo ontbreekt informatie over geur, de gezondheid en bescherming van toekomstige bewoners en de gevolgen voor de agrarische ondernemer een bestaand varkensbedrijf. Het CDA kon geen antwoord geven op de vraag welke geurbescherming deze nieuwe wijk in de toekomst krijgt. Dorpspartij en D66 reageerden helemaal niet op de vraag. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Julio Iglesias en Milonga, Sentimental. Hey, het is vrijdagavond. Voor de nacht begint de laatste twee uur van de doordeweekse dag. Want als dit klaar is, deze show, dan is het weekend, toch? Goed, dat wordt ook weer geweldig, het weekend. Zo is dat. Kellis nu, Trick Me.

Rod Stewart, hij zat daarvoor nog in de Faces, maar ging solo en die carrière werd veel groter. Reason to Believe is uit dezelfde tijd, maar die draaiden we niet. Dit was Maggie May. We gaan naar het eerste album trekken, dat is er eentje van Queen, Hits of Yesterday, daar staat hij in A White Room.

Eigenlijk mag je in die versie van Procol Harum niet aankomen. White Shade of Pale. Maar ja, als het toch Steve Winwood is. En samen met Santana. En die maken er toch ook wel weer een lekkere versie van. Oké, het kan. Maar die Procol Harum die blijft het beste. Laten we het zo even afspreken. Hier is Aha. The Sun Always Shine on TV.

0: Muziek van partner Coyote Hill. Het is een beetje later voor album van de week, maar we doen het nog steeds. Foreign Tongues, nieuw album van de Rolling Stones. We gaan draaien Rough and Twisted.
1: Album van de week.

Een beetje schorre stem had ze wel, maar dat hoorde ook bij de liedjes die ze zong. King Carnes en Better Davis Eyes. We gaan het laatste albumtrack van dit uur draaien. Het is eentje van de Beach Boys. Een album dat jaren niet te verkrijgen was. Inmiddels kan je hem gewoon in de winkel halen. Ook een vinyl Pet Sounds uit 1966. Dat mooie nummer. Lekker rust. Let's go away for a while.

Ilse de Lange, weer All Right. Hoor je hier op OZR 920. We gaan naar de Regio Break en het radio nieuws. Dat doen we met de Beatles. Long and Winding Road.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Geemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Meles noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming. Een kerkelijke feestdag waar Maria houdt zich al op voorbereid. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwen van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Maria Hout is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Maria-viering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 s'avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Korfbalclub Flamingo's in Mariahout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de sponsbobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Zo'n gezellig liedje die van Zazie. Draait hem van de week al eens een keer eerder. Mooi. Turn me on. De vrijdag is iets minder als 1 uur nog. Want dit is het laatste uur van deze dag. En dat doen we met het programma Voor de Nacht begint in deel 2.

Toen Freddie Mercury overleed, kwamen de heren van Queen nog één keer bij elkaar voor een gigantisch optreden. En de vervanger was George Michael. En je hoorde zojuist de opname die daar destijds van is gemaakt. Eerste albumtrack voor de tweede uur is er eentje van John Lennon. Terug te vinden op het album The John Lennon Collection uit 1989. Hier is Woman.

Hot Chocolate scoorde hits en hits en hits. En maar bijvoorbeeld, ik noem nog een andere als deze Girl Crazy. We zitten weer voor een albumtrack, in dit geval een live registratie van In The Air Tonight van Phil Collins.

Nou, Schweiz, het was destijds de doorbraak voor het succes van de band Sultan of Swing. Will Smith nu, hier is Miami. Dit is OZR 920.

3, 2, 1 van Bent de Nieuwe Plaat. Duiken we weer terug in het ver verleden. Och ja, dan trek je uit de kast een cd'tje van Tom Jones. De Tom Jones Collection, uitgebracht in 1995. Met, laten we zeggen, liedjes van iemand anders. Zoals deze, Spanish Harlem.

Muziek van Godwin and Queen. Een Englishman in New York. Prachtig eind dan deze week voor de nacht begint. Volgende week, daar zijn we er weer tussen 10 en middernacht. Meld me, eens even kijken aanstaande zondag weer. Tussen 12 en 2 met een bak vol met vinyl. Fijn weekend.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Vorig jaar was in Mariehout de eerste editie van het Cornhole toernooi. En ook dit jaar slaan Peter van den Broek van de Oranje Bar en vriendengroep Peer en de Rest opnieuw de handen in één voor een tweede editie van dit toernooi. Op vrijdag 21 augustus verandert het Oranjeplein in Mariehout weer in de plek waar gezelligheid, sportiviteit en fanatisme samenkomen. Cornhole is een laagdrempelig spel dat iedereen snel onder de knie heeft. En het is ideaal om de zomervakantie mee af te sluiten. Deelname aan het toernooi in augustus is helemaal gratis. Op 9 juli hield woningcorporatie Wocom haar eerste Wocom Doet-dag. Bij de Franciscushof in Nieshout hebben de medewerkers van Wocom geholpen bij een bijzonder initiatief. Achter het hofje, waar vooral senioren wonen, ligt een prachtig wandelparkje. Dat parkje is door de bewoners zelf aangelegd en al jarenlang onderhouden. Het is inmiddels een geliefde route voor de hele buurt. En omdat de vaste onderhoudsploeg wat ouder wordt, werden de zwaardere klussen samen aangepakt op 9 juli. De blokhut kreeg een opknapbeurt, het groen werd intensief gesnoeid en geschoffeld, het kippenhok is schoongemaakt en er zijn ook nog nieuwe entreeborden geplaatst. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Gemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Melis noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Thank you, DJ.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: non-stop OSR.
1: OSR.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Het is Hubertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelhand. Op 15 augustus is Maria ten Hemel opneming. Een kerkelijke feestdag waar Maria houdt zich al op voorbereid. Die dag heeft namelijk extra betekenis voor het dorp, omdat de Onze Lieve Vrouwen van Lourdes parochie op 15 augustus 1932 werd gesticht. Maria houdt is gevormd door de ondernemende bouwpastoor van Eindhoven, die de kerk, de Lourdesgrot en een groot openluchttheater maakte. Ze zijn vandaag allemaal nog springlevend. De Maria-viering begint op zaterdag 15 augustus om 17:30 avonds in de parochiekerk met een lichtprocessie en een afsluiting bij de grot. De viering begint overigens 2,5 uur eerder dan in de voorgaande jaren. Korfbalclub Flamingo's in Mariehout zoekt naar nieuwe mensen die deel willen nemen aan de spons Bobben. En dat is de motor van de sponsorcommissie. Weet je als geen ander dat een sterk duo nog beter werkt met een betrouwbare en gezellige partner, dan ben jij degene die zij zoeken. Wil je daarnaast iets extra's doen voor de toekomst van de Flamingo's en deze bloeiende club ondersteunen, dan is het interessant om even een mail te sturen naar de Flamingo's. Een traditie van 6 decennia komt ten einde bij de Vierdaagse in Nijmegen. De Geemertse wandelsportvereniging Zut, die al 63 jaar slaapt in wijkcentrum De Byzantijn, moet nu dit jaar een ander onderkomen gaan zoeken. De gemeente Nijmegen zet er een streep door, tot groot verdriet van de wandelaars. Voorzitter Linda van Melis noemt het een plek vol herinneringen. Sinds 1963 verblijft de club jaarlijks in het centrum. En jaar na jaar was het voor zo'n 50 mensen hun thuis tijdens het grote wandelevenement. De mensen die daar wonen staan al jaren te zwaaien bij aankomst van de wandelaars. En dat is dus nu ook voorbij. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.